0: En goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij het programma Cantuland. Het programma vol met die prachtig mooie muziek waar wij zo heel erg veel van houden. En ik kan u garanderen, vandaag weer 2 uur met muziek waar ook u als luisteraar van gaat houden. Want ik heb hier weer 2 kanjers naast me zitten die de muziek hebben uitgekozen. Harro, welkom.
1: Dank je. Jij ook, hè?
0: En aan de linkerzijde hier, Leen. En als ik naar de playlist
2: dank
0: kijk,
2: je,
0: hebben Ronald. Jullie er weer wat prachtigs van gemaakt voor deze uren.
2: Hey, kosten nog moeite worden gespaard, zoals ze dat zeggen. En met jou als vliegende kiep.
0: En met onze vaste techneut natuurlijk, Johan erbij. Ja. En natuurlijk met Gerrit die ervoor zorgt dat we ook te horen zijn deze keer. Gaat het helemaal goed. En we hebben een dame weer die druk bezig is. Dat is altijd zo jammer, hè? Die staat dan weer te filmen. Maar goed, gelukkig naast de social media zorgt ze ook voor de inwendige versnapering. Dus dat gaat helemaal goed komen. We zijn begonnen met Zac Brown Band met When the Boat Leaves. Nou, de boot is vertrokken en het programma ook vertrokken. Dus Leen, mag ik de volgende aan jou geven?
2: Ja, ik heb een nummer meegenomen, weer eens van Bob Neuwirth. Die herinneren we ons als een metgezel van Bob Dylan in de beginjaren van diens ontwikkeling. En als medeschrijver van het onsterfelijke Mercedes-Benz. Bekend geworden door de andere co-auteur Janis Joplin. Zelf maakte Bob Neuwirth een Neuwirth, moet ik zeggen. Ik weet eigenlijk, die maak een Neuwirth.
1: Neuwirth.
2: Ja, maar ik twijfel daaraan, want dan zou er wel NEW staan.
1: Nee hoor.
2: Nee?
1: Nee, dat
2: is. Neuwirth dus. Die maakte 5 studioalbums, waaronder zijn 4e Look Up uit 1996. Wat nou jammer is dat ik in het onuitputtelijke Wikipedia weinig tot niets over dat album kan vinden. Behalve dat hij het opnam tijdens een tour door de Verenigde Staten, waarbij hij een aantal bevriende artiesten thuis bezocht, zoals Patti Smith, Bernie Leadon en Elliot Murphy, en daar nummers voor het album opnam. Daarom doen we het maar met de simpele mededeling dat het nummer dat we van dit album draaien Lucky 2 heet. De tekst suggereert overigens dat we het misschien iets te vroeg in het jaar draaien.
3: It was Christmas in Las Vegas when the locals take the town. Teresa hit a streak and laid her waitress apron down. She was playing penny poker over at the old gold spike. She'd

0: hebben we het eerste kerstlied vast gehad. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, vinden sommige mensen.
1: Zo is het.
0: Bob Newworth.
1: Heerlijk.
0: Lucky Two.
1: Ja. Ja, hij kan niet vaak genoeg gedraaid worden. Hè? Maar, nou, daar zorg jij nu ook diverse keren voor.
0: Ja, daarom. Nou, nou, afwisselend een beetje.
1: Ja, ja.
0: Jij komt hem ook nog wel eens tegen in de kast.
1: En dan blijf je daar toch hangen. En denk je van, oh, even die draaien. En ja, dat is allemaal wel erg mooi.
0: Ja, ja,
1: eigenlijk ook. En welke moet dan ook. En, maar het maakt niet uit wat je draait. Het zijn toppers.
0: Zeker.
1: En ja, hij is natuurlijk een pracht van een singer-songwriter. En nu komen we bij Russell Smith. Dat was de voorman van die Amazing Rhythm Aces.
0: Ah.
1: Een van mijn absolute favoriete groepen. Begon de vroege jaren 70 en zo. Dat is toch het tijdperk van de LP-pop. En ja, altijd gedraaid. En dan kom je later dus, weer veel later, een solo-cd van Russell Smith tegen. En inmiddels leeft hij al een tijd niet meer hoor. Maar zo nu en dan kun je hier makkelijk een nummer draaien van.

0: Tell Me True. Ja, wat dacht je wat? Grey DeLisle. Jonge dame. Nou, ze zal inmiddels ook al iets ouder zijn. Maar ze heeft van alles gedaan vroeger. Onder andere stemmen. Voor allerlei doeleinden en zo.
1: Oh ja.
0: En ja, ze komt een beetje mysterieus over. En dit is nog geen Enya, maar een beetje folky. En zo hier dacht je van, nou, het lijkt gewoon iets van een oude country-opname. Er wordt nog wat doorheen gekletst ook. En dat denk je, nou ja, mooi hoor. Dus ja. Ik vond het wel aardig.
1: Een walsje eronder, of een Engels walsje. Ja, zo, was dat?
0: Echt zo ouderwets als het maar kan.
1: Ja, ja.
0: En toch, door een hedendaagse dame. Grey DeLisle.
1: Ja. We draaiden vorige keer een nummer van de Flatlanders, waar Joe Ely ook lid van is. En net als zijn collega's ook zeer productief is met eigen werk. Ik telde zo snel 20 studioalbums, waarbij ik een nummer tegenkwam van Eli's 17e. Panhandle Rambler, When the Nights Are Cold, werd geschreven door Butch Hancock, die net als Joe Ely en Jimmy Dale Gilmore, die we vorige keer draaiden, lid is van de Flatlanders. Tja. Wanneer komt de tijd, trouwens weer eens dat de nachten koud zijn?

0: When the Nights Are Cold. Joe Ely.
1: Ja, die moet je dan draaien en dan wordt het vanzelf warm.
0: Oh, zou zo zijn?
1: Geregeld.
0: Oh, nou, dan, ja. Gaan we nog wat meer, dan gaan we nog wat meemaken.
1: Oh ja, nou ja, je hoeft maar in je platenkast te kijken. En je denkt, oh ja, dat lijkt al heel erg.
2: Mooi. Alle weersinvloeden komen voorbij in je platenkast.
1: Ja, maar je naar wenst, naar inzicht, naar wat dan ook. Als mijn muziek is.
2: Nou, en dat heb je bij de volgende ook weer een hele mooie.
1: Ja, het werd wel tijd, hè, voor een nummertje Bluegrass. En een hele tijd geleden is het alweer dat we Flat and Scruggs draaiden. En dat is natuurlijk nog een van de meest bekende duo's in die Bluegrass. En hier is de CD, de Mercury Sessions, deel 2. Nou, daar staat deze op.

0: Why Don't You Tell Me So? Ja, klassieker kan Bluegrass niet zijn, hè? Lester Flatt, Earl Scruggs.
1: De Amerikaanse bluegrass en country zanger Bradley Walker. Horen we die hier wel eens? Nee, hè?
0: Nee.
1: Maar nou, af en toe wel, als hij heeft opgetreden op het Crossroads Guitar Festival, dat eens in de drie jaar door Eric Clapton wordt georganiseerd. Oh. Want dan kom ik hem tegen en dan denk ik, dat is wel een leuk nummer om eens te draaien. Ja, de volgende aflevering van wat?
0: Nee, daarom laten we dat ook aan jou over.
1: Oh, dat is ook zo. Dat is gedelegeerd aan mij. Ja. Nou, de volgende aflevering van Crossroads staat gepland voor 26 en 27 september in Austin, Texas. Waar ook Bradley Walker weer op het programma staat.
0: Prachtig.
1: Dus dan komen we wel weer tegen. Samen overigens met de Del McCoury Band, Sierra Hull, Tommy Emmanuel, Ty Mahal, Cap Moe en John Mayer. Die toch ook nog wel een klein beetje op de grens van onze muziek.
0: Kunnen we er niet naartoe?
1: Dat kan.
0: Oh, ja.
1: We zullen straks eventjes plannen.
0: Oké, graag.
1: Op de opname van dat concert moeten we nog eventjes op wachten. Want die verschijnen meestal pas een jaar later. Daarom nog eens een opname van Bradley Walker. Toen hij samen met Eric Clapton zelf voor het voetlicht trad tijdens Crossroads Guitar Festival 2023. Samen zingen en spelen ze Willie Nelson's Always On.

0: Nou ja, dan hoeven we het daar in het vervolg ook niet meer over te hebben. Als je toch always on my mind is.
1: Hm? Oh, ja? Ja, maar wie?
0: Ja, nou ja, het onderwerp van zang.
1: Het onderwerp van zang.
0: Ja,
1: ja, maar ja, dat hangt natuurlijk weer zwaar af van degene die het uitvoert.
0: Hè? Ja, dat is natuurlijk zo.
1: Ja. Maar we laten het toch aan jou over om zo nu en dan eens weer één.
0: Goed.
1: Bijzondere goed. Naar voren te halen.
0: Maar ben je toch wel vriendelijk?
1: Nou, ik hou van muziek.
0: Mild, mag ik wel zeggen.
1: Ja, ja, maar ik vind het zo leuk.
0: Ja.
1: Als jij weer ergens weer iets vandaan vist waarvan je denkt van... Oh, dat kent Harro niet eens.
0: Ja. En, maar, ja, mijn kast ziet er van binnen heel anders uit dan die van jou natuurlijk.
1: Maakt niet uit, alleen als het er maar uitkomt.
0: Ja, het komt eruit.
1: Vooruit. Privateering.
0: Ah.
1: Mark Knopfler.
0: Leuk.
1: Ja, dat is de laatste cd die ik van hem gekocht heb. Dat was nog ten tijde van Villa Musica, denk ik, of zo. Want dan draaiden we van alles en nog wat natuurlijk. En dus dacht ik van, oh, volgens mij staat er vast wel eentje op die in Kunstingland kan. Zoals deze.

0: Monsieur Blues. Nog nooit zo'n vrolijke blues gehoord, zeg. En zo muzikaal. En die uithalen van die gitaar en dat prachtige orgel erbij. Oh.
1: Dankjewel, Aron.
2: Jij hebt je Porsche weer gehad vanavond. Hè?
0: Oh nee, nog lang niet.
2: Oh, nog lang niet. Nee, nou, vooruit dan. Hearts and Flowers. Dat was een van de eerste rockbands die het aandurfde hun muziek te laten aanleunen tegen de folk en de country. De band bestond niet lang, maar een van hun leden was Bernie Leadon, die later via de begeleidingsband van Linda Ronstadt zijn makkers ontmoette, waarmee hij samen de Eagles oprichtte. Luister naar een nummer van Hearts and Flowers van hun debuutalbum, waarop Leadon overigens nog niet meespeelt. Dit nummer heet Rain, Rain.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.
2: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
3: Welcome to the second hour of Country Land.

0: Goedenavond luisteraars, van harte welkom bij het tweede uur van Kantjeland. En we gaan nog steeds door met die prachtige mooie muziek verzorgd door Harro en verzorgd door Leen. En die is weer aan de beurt met een prachtig mooi nummer.
1: Ja, moet je die andere nog afkondigen? Doggone?
0: Van Hot Rice.
1: Want we zijn er nog niet achter wat dat maar precies betekent, hè?
0: Nou, dat zoeken we nog uit. We hebben nog een tijdje.
1: Weg zijn als een hond. Daar hou ik het
2: maar op.
1: Maakt niet uit, joh.
0: We blijven nog even een uur, want we hebben nog prachtige mooie muziek.
1: Zo is het.
0: En je hebt weer een live versie, zag ik.
1: Ja, precies. Ja. Dat is met die Old Crow Medicine Show zo. Want die mogen deze week de Dylan cover doen. En we draaien een van de tracks van hun live album 50 Years Blonde on Blonde uit 2017, waarin ze Dylan's dubbelalbum uit 1966 volledig coveren.
0: Oei.
1: Van begin tot eind. Van top to bottom. Ze gingen met een live show ook op tournee. En ze brachten toen ook nog een bezoek aan ons land.
2: Ja, leuk hè?
1: Ja, leuk hè? Ja, jammer. Ik had er toen nog nooit van gehoord van die jongens. Zeg het maar eerlijk. Maar hier is een mooie uitvoering van Dylan's hit uit 1966. I Want You.

0: Thank you.
1: I want you so bad. Ah. The Old Crow Medicine Show met de Dylan cover.
2: Prachtig.
1: Ja, leuk hè?
2: Ja, maar of.
1: Ja, ja. Ah, zo'n enthousiaste band dit.
2: Ah, ja, maar nu Lucinda Williams.
1: Oh jee.
2: Car Wheels on a Gravel Road. Dat is al een tijd geleden verschenen hoor, maar het is een van haar beroemde albums geworden. En ja, ik heb er natuurlijk wel eens wat vaker van gedraaid. En toen kwam ik een nummer tegen en denk van, hé, daar heeft ze nog een leuke gast bij betrokken. En die zingen dan samen. Greenville.

0: Going back to Greenville. En in wier gezelschap deed ze dat nou, mijn heren? Sukkels.
1: Ja, deed ze in gezelschap van Sukkels?
0: Triest. Emmy Lou.
1: Zijn ze er geweest? Herkennen ze
0: ja,
1: er niet eens?
0: Zit, ja, jullie zaten er gewoon doorheen te wouwen steeds. En dan denk je van, ja, waar doe ik dat nou voor? Hè? Gelukkig de luisteraar die denkt, oh, hé, hey, horen we daar een bekende?
2: We zullen het nooit meer doen.
0: Nou, daar twijfel ik een beetje aan. Maar goed. Lucinda Williams met Emmy Lou Harris. Greenville.
2: Dankjewel, Haro.
0: Graag gedaan.
2: Zo'n 35 jaar na hun eerste samenwerking was de relatie tussen David Crosby en Graham Nash, ondanks alle verstoringen ervan, nog altijd stevig genoeg om samen een studioalbum te maken dat hun beide achternamen als titel draagt. Crosby en Nash dus. Helaas was het niet lang daarna gedaan met de vriendschap tussen de twee mannen en het kwam ook nooit meer goed, want in januari 2023 overleed Crosby. Op dat album uit 2004, diverse staaltjes van hun vakmanschap, hun betrokkenheid bij de samenleving en de toestand in de wereld. Hoezo klimaatverandering? Luister naar Penguin in a Palm Tree.

0: leuke beestjes, pinguïns.
1: Ja, ze waren hun tijd ver vooruit. Ze waren hun tijd ver vooruit.
0: Ja.
1: In die palmboom.
0: Ja, precies. Kokosnoot, ik weet niet of ze kokosnoot heten. Crosby en Nash.
1: Dat kan een kwestie van verandering van menu zijn of zo. Ja, dat weet je allemaal niet. En, maakt ook niet uit. Het was een leuke.
0: Ja, toch?
1: Alleen, nou en op. Goed, de vader van de country. De oude meester, hoe je het ook noemen wilt, maakt ook niks uit. Hank Williams is een van de absolute grootheden uit de country. En altijd leuk om weer eens wat van hem te horen natuurlijk. Hey, good looking.

0: Hey, ja, good looking. Een van de zoveel hits van Hank Williams en die werd verzameld op een cd met 20 van die geweldige nummers.
1: Als ik aan me en Bobby McGee denk, dan denk ik natuurlijk onmiddellijk aan Janis Joplin. Jullie niet?
0: Sure.
1: Of aan Kris Kristofferson.
0: Sure.
1: Die heeft het geschreven.
0: Ja.
1: Maar Janis die had het zo treffend tot de plaat gezet en had er na haar dood een nummer 1 hit mee. Maar ze was niet de eerste die dit nummer van Kris Kristofferson opnam. Dat was Roger Miller, die er in 1969 als eerste een hit mee had.

0: Ja, toch ook niet onverdienstelijk hoor, dit nummer. Deze uitvoering dan. Hè?
1: Ja, maar als die gast zingt, dan is het allemaal mooi.
0: Ja.
1: Altijd.
0: We gaan hem eens wat opgraven. Althans zijn werk.
1: Alleen daar ben jij heel goed in. Dus graaf.
0: Ja, graaf maar door.
1: Dig a little,
0: Mom voor de mol te spreken. Graven maar weer. Laurie McKenna is een Amerikaanse zangeres en liedjeschrijfster die al dan niet samen met anderen liedjes schreef voor Faith Hill, Tim McGraw, Alison Krauss, Reba McEntire, LeAnn Rimes, Alicia Keys, Taylor Swift en vele anderen. Vele anderen. Merkt u zich maar aan, heer Pieps. Zij won voor haar werk verschillende awards, waaronder ook Grammys. Van haar eerste studioalbum Paper Wings and Halo uit 2000 koos ik dit mooie What's One More Time.

In 1987 maakte Robertson zijn eerste soloalbum dat alleen zijn naam droeg. En zo volgden er nog meer door de jaren heen. Tot in 2019 zijn laatste album tot stand kwam. Cinematic of Cinematic, waaraan bekende namen meewerkten als Van Morrison, Jim Keltner, Pino Palladino en Derek Trucks. Robertson stierf op 9 augustus 2023 op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Van zijn laatste album, het nummer Once Were Brothers, waarin hij terugblikt op zijn tijd met The Band.

0: Op één na overleefde hij ze allemaal. Robbie Robertson.
1: Carl Hudson. Indrukwekkend. Indrukwekkend nummer.
0: Ja, dat is indrukwekkend.

0: bijzonder, ja.
1: Dat is echt, ja,
0: nee. Ja, het peilt niet uit van vrolijkheid, zou ik maar zeggen.
1: Oh, dat geeft niet.
0: Nee.
1: Maar de indringende wijze waarop die, ja, laat horen wat er zo allemaal om is gegaan.
0: Ja.
1: En het verwijst natuurlijk sowieso naar de bandleden van
0: Absoluut.
1: De band enzovoort. En ja. Die inderdaad waren zo diverse al vroeg overleden.
0: Ja, sommige die waren al vroeg, ja.
1: Ja,
0: ja, Livon Helm, die is een jaar of 10 geleden overleden, geloof ik, iets langer.
1: Ja, en Richard, hoe heet hij, daar ja. Heeft hij nog een, ja, op zijn solo plaat van Richard, where are you? And,
0: Ja, goed.
1: Poeh,
0: dat was
1: goeie, Leen, ja. Prachtig.
0: Dank je.
1: Ja.
2: Ik ben blij dat je dit uur wat aandacht besteedt aan de dames, Sado.
1: Oh, ja, maar dat is, ja, ik wou zeggen een hobby van me, maar... maar, ja, er zijn tijden geweest dat we dat niet deden. En dan denk je van, ja, maar er zijn dames zat, hè, die gehoord mogen worden. En dat, ja, dat begon al met Kitty Wells natuurlijk en de Carter Family. En, ja, en zo zijn er nog vele anderen.
2: We geven er graag aandacht aan.
1: Ja, even kijken, wat gaan we... Oh, ja... Ik zit nog steeds met Robbie Robertson in mijn geheugen. Maar nu muziek van Mary Chapin Carpenter. Een van mijn absolute favoriete zangeressen.

0: I take my chances. Mary Chapin Carpenter.
1: Mooi.
0: Een van de weet ik hoeveel prachtige nummers.
1: Ja,
0: overal.
1: Echt een nummer waar je weer vrolijk van wordt.
0: Zo is het maar net.
1: Okay.
0: En anders wel van Bonnie Prince Billy.
1: ja, Will Oldham is een Amerikaanse artiest die vroeger onder de naam Palace of Palace Brothers muziek maakte. En dat nu doet onder de naam Bonnie Prince Billy. Hij laat zich wat lastig in een hokje plaatsen, moet ik zeggen. Maar als ik aanduidingen bij zijn naam zie staan als country, folk, roots, Amerikanen, dan denk ik, oh, dat zit wel goed. Ja? En toen ik dit Kentucky is Water hoorde van zijn album Keeping Secrets Will Destroy You uit 2023, toen aarzelde ik niet meer.

0: Knowing forevermore.
1: Bonnie, Prince, Billy.
2: Genieten.
1: Kentucky is water.
2: Prachtig.
1: Nou, die houden we erin hoor. Ik zet hem op mijn longlist.
2: Ik zal die van mij nog eens afluisteren allemaal. Je komt nog verrassende dingen tegen.
1: Die lijst wordt steeds langer.
2: Ja, ja, is waar. Maar ja, we hebben hopelijk nog enige tijd.
1: Ik hoop het ook.
2: Van muziek draaien.
1: Ja. Ja.
2: Nou, vooruit. Dan gaan we naar een bluegrass bandje. Maar niet zomaar een bluegrass bandje. Laurel Canyon Ramblers. Back on the street again. En ja, de man die nou als eerste wordt genoemd, die is Herb Peterson.
1: Kijk.
2: Nou, en dat is een goede bekende van ons allemaal. En laten ze nou ook nog een liedje van de Louvin Brothers doen.

0: En met de klanken van Willie Nelson eindigen we dit programma van Countryland. 2 uur heerlijk mooie muziek. Ik hoop dat u niet veel heeft beloofd aan het begin van de 2 uur. Wij vonden het enorm leuk. Volgens mij, Haro, je hebt weer schitterende mooie muziek meegenomen vandaag.
1: Dank je. Het was mij een vreugde om weer een leuke bijdrage te leveren.
0: Volgens mij over 2 weken alweer een mooi lijstje last in je hoofd of nog niet helemaal?
1: Nee hoor, nee. Dat gaat zo.
0: Je lijkt je verrassen zelf.
1: Gewoon een greep in de kast en dan denk je, nee, die niet. Maar dan luister ik nog eens een keer en dan denk je, nou,
2: top man wel. Ja.
0: Nou, je zei het al, laat je af en toe eens een beetje inspireren door haar, door Leen.
1: Wat heet? Leen is de grote inspirator, ja.
0: Dan komt Leen weer met leuke muziek en dan denk jij, hey.
1: Ja hoor.
2: Nou, ik ga onbewust op zoek naar dat soort wat vreemde nummers zonder dat ik me realiseer dat ze dat zijn.
1: Ja, maar dat is een geweldige bezigheid.
2: Ja, oh, ik vind het
1: want,
2: ik vind
1: waar jij die dingen vandaan haalt, dan denk je van, ja maar hé, dat hoorde ik 30 jaar geleden al en daarna niemand meer. Nee. En dan komt Leen er ineens aan. Oh ja, ik heb hier, ja. Nou,
2: mooi.
1: Prachtig.
0: Laten we wel afspreken dat we nog lang volhouden. Zo
2: ja, ik kan eens een mooie taak in het leven.
0: Ja, gewoon nog over 2 weken dan zijn jullie weer te luisteren. Dus dan kunnen de luisteraars weer naar jullie luisteren. Ik dank jullie beiden hartelijk voor deze gezellige avond.
2: Graag gedaan.
0: Prachtige muziek.
2: En natuurlijk jij bedankt ook, voor het keeperschap.
0: Zeker. Johan, bedankt voor de techniek. Gerrit, bedankt voor het schuiven. Valerie, hartelijk dank voor de social media en alle andere zaken. Verwijs ik u nog heel graag naar onze website countryland.nl, want daar vindt u ook zometeen het volledige interview wat we gehad hebben met de Bristol Country Music. En natuurlijk vindt u daar de uitzending terug. Daar vindt u alle andere zaken, relevante zaken, alles wat we gedaan hebben. Kortom, www.countryland.nl, de moeite waard om te bekijken. Dan dank ik u hartelijk, mede ook namens de grote baas. Die hier volgende week gewoon weer lekker gaat zitten. En dan hebben we weer een prachtige mooie uitzending.
2: Mooi.
0: Luisteraars, u hartelijk bedankt en tot de volgende week.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sander en Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: Volg ons via Twitter. Of like us op Facebook. Check www.crossroadscountryradio.nl. Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.